0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zangeres Dolly Parton leed kort voor haar dood aan kanker, dat meldt haar mediateam. Welke vorm van kanker ze had, is niet bekendgemaakt. Vanwege het overlijden van Parton hangen bij het Witte Huis de vlaggen half stok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee en op andere plekken. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Haar bekendste hits zijn Jolene en 9 to 5. De countryster overleed gisteren na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen. Dat meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor het persbureau en waren bezig met een reportage over Israëlische activisten die Palestijnen proberen te beschermen. Een van de journalisten zou met een stok in het gezicht zijn geslagen. Verder zouden 5 activisten gewond geraakt zijn. De Israëlische autoriteiten hebben nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers op de snelweg voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil na een overleg met burgemeesters, het OM en de politie. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Actiegroep Farmers Defence Force reageert dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op snelwegen te vervolgen. Het weer hier en daar wat bewolkt en bij een graad of 13. Komende dag ook bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Mijn naam is Daniel Rowland.
8: Ik ben Remy van Kesten.
9: Ik ben Marcia van Kesten.
10: En ik speel op een cello van het
11: Muziekinstrumentenfonds.
12: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
13: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
14: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
13: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
14: Het is niet te geloven, hij zit erin!
13: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
15: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
13: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
16: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
13: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouden Stad Radio.
17: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
18: Oh.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Steeds meer artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Popster Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. Kelly Clarkson noemt Parton een ongelooflijk talent en zegt dat ze haar gaat missen. Vanwege het overlijden van de countryster hangen bij het Witte Huis de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld en haar geboorteplaats in Tennessee. Parton leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niets zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen, meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor AFP en volgden Israëlische activisten die Palestijnen proberen te helpen. Een van de journalisten werd met een stok in het gezicht geslagen. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zijn 5 activisten behandeld aan verwondingen. De Israëlische politie meldt dat de gebeurtenis wordt onderzocht. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioen op de 100 meter en bij het verspringen. Gisteravond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Maar bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Het weer, het is helder bij een graad of 12. Komende dag eerst bewolkt, 's middags geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
8: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

mission of the group.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. En de Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster iedereen aan zich wist te verbinden. Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok en in Partons geboorteplaats in Tennessee worden bloemen neergelegd. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Bij een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen omgekomen. Dat meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten daarbij gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Actiegroep Farmers Defence Force zegt dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op de snelweg te vervolgen. Justitieminister Van Wil zegt dat de snelweg geen plek is voor betogingen. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus worden betogers voortaan vervolgd. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Het weer helder bij een graad of 13. De ochtend begint bewolkt met lokaal onweer. Vanmiddag dan geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
0: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

dock of Tiger Bay.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Veel artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. En Kelly Clarkson noemt haar een ongelooflijk talent. Vanwege het overlijden van de zangeres hangen in Washington de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. De zangeres leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Amerika heeft weer een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De voetbalploeg uit Nijmegen verloor de uitwedstrijd in Noorwegen van Bodø/Glimt naar 3-0. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer bewolkt met in de loop van de dag lokaal kans op onweer. Vanmiddag ook wat zon bij maximaal 27 graden.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
2: Op

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De afgelopen jaren zijn er in Nederland meer dan 10 situaties geweest waarbij een kind voor langere tijd werd gemarteld. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Kindermarteling is de meest vergaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten en daders halen plezier uit de macht over een kind, zoals bijvoorbeeld gebeurde met het pleegmeisje uit Vlaardingen. Uit vonnissen van rechtbanken blijkt dat er de afgelopen 5 jaar zeker 12 rechtszaken over kindermarteling zijn geweest. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. En Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. De Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster de allergrootste was.
2: Zij heeft het glazen plafond doorbroken voor vrouwen, niet alleen in het country, maar in de popmuziek. Zij was een vrouw die zelf wist wat ze wilde. Zij was er heel vroeg bij als zelfstandig componiste in een tijd waarin liedjes werden geschreven door mannen die aangereikt werden aan vrouwen.
1: Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80. Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Het is niet gelukt om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken voor NEC. Gisteravond verloor de Nijmeegse ploeg opnieuw van Bodo Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu naar de Europa League en daar zijn de fans ook wel blij mee.
3: Je bent natuurlijk gewoon trots op NEC.
4: Europa,
3: het is gewoon mooi. Maar, het is gewoon jammer.
5: We kunnen wel heel verdrietig worden, daar komt het eigenlijk op neer. Maar ja, iemand moet ook gewoon de Europa League winnen. Ja, dat zijn wij overduidelijk.
1: En dan nog het weer, bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
7: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
6: Vragen over groei.
8: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
6: Of vragen waar je niet omheen kunt.
9: Hoe behoud ik mijn mensen?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
12: Dinsdagavond 8 uur.
13: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
12: Dinsdagavond 8 uur.
13: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
12: Dinsdagavond 8 uur.
13: De muziekexperts. Live op BR6.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: fotoagenda.
1: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kade 13 in Reeuwijk.
2: Op zaterdag 29 augustus is er een doorvaardag. Dan kunt u onbeperkt varen tussen Gouda en Reeuwijk. Van 10 tot 18 uur kunnen vletten, sloepen en andere recreatievoertuigen onbeperkt heen en weer varen tussen Gouda en de Reeuwijkse plassen. Gedurende deze uren worden de bruggen en sluizen speciaal voor het evenement bediend. De laatste tocht vanaf Reeuwijks Verlaat richting Gouda vertrekt om 5:30. De laatste vaart vanaf Kleiwegbrug richting Reeuwijk is om 6:15. Tenzij deelnemers zich aansluiten bij de avondsloependocht. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Inhaert. Kunst door de brievenbus wordt wegens groot succes vervolgd. Kunst door de brievenbus is geschikt voor iedereen die graag tekent, creatief bezig is, schildert of het gewoon wil proberen met materiaal wat men in huis heeft. Vanaf eind september krijg je om de twee weken een kunstopdracht in de brievenbus. Daarna maak je een foto van jouw kunstwerk en stuur het per e-mail in. Een van de organiserende kunstenaars geeft via de mail feedback. Deelname is gratis en eindigt met een expositie in het Groene Harthuis. Inschrijven voor 1 september gaat via het inschrijfformulier wat te vinden is op de website www.kunstkringbodegraven-reewijk.nl. Op zaterdag 5 september organiseert Oranje Vereniging Prinses Juliana in Nieuwebrug het jaarlijkse ouderwetsgezellige touwtrekken. Op het weiland tegenover Weiland 36 gaan teams de strijd met elkaar aan. Naast de sportieve strijd draait de avond vooral om gezelligheid, samenwerking en plezier. Voor de kinderen begint het touwtrekken om 5 uur. Aanmelden bij Stefan via 06-275-94264 met opgave van naam en leeftijd. De kinderteams worden 's avonds samengesteld. Volwassene teams kunnen zich vooraf aanmelden bij Truus via 06-112-11103. Zij starten om 8 uur. De drankjes staan koud en de barbecue gaat aan, waardoor er naast het touwtrekken volop gelegenheid is om samen met elkaar te genieten.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: agenda.
1: Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Pianotour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind. Binnenlandredacteur Milo Hornstra vertelt over wat voor situaties het gaat.
2: Vaak is het schoppen en slaan, maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Bij pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling er allemaal voorbij komt.
1: Volgens deskundigen zijn er waarschijnlijk veel meer slachtoffers van kindermishandeling. Kindermarteling, excuus. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Het Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Feyenoord-fans zijn volgende week mogelijk niet welkom in het stadion van NEC. Burgemeester Bruls van Nijmegen zei in Goedenavond Nederland dat het uitvak leeg blijft als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur.
3: Kijk, het eerste wat je moet doen, zo hebben we dat ook afgesproken, is daders pakken. Als dat lukt, dat is natuurlijk het beste. Hè? De persoonsgerichte aanpak is het beste. Maar als dat niet lukt, moet je durven zeggen dat uitsupporters volgende keren niet welkom zijn. Ja.
1: Zondag gooide Feyenoord aanhangers vuurwerk naar supporters van Cambuur. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Het weer bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook dan kans op onweer en regen. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Op zaterdag 29 augustus is er een doorvaardag. Dan kunt u onbeperkt varen tussen Gouda en Reeuwijk. Van 10 tot 18 uur kunnen vletten, sloepen en andere recreatievoertuigen onbeperkt heen en weer varen tussen Gouda en de Reeuwijkse plassen. Gedurende deze uren worden de bruggen en sluizen speciaal voor het evenement bediend. De laatste tocht vanaf Reeuwijks Verlaat richting Gouda vertrekt om 5:30. De laatste vaart vanaf Kleiwegbrug richting Reeuwijk is om 6:15. Tenzij deelnemers zich aansluiten bij de avondsloependocht. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Inhaert. Kunst door de brievenbus wordt wegens groot succes vervolgd. Kunst door de brievenbus is geschikt voor iedereen die graag tekent, creatief bezig is, schildert of het gewoon wil proberen met materiaal wat men in huis heeft. Vanaf eind september krijg je om de twee weken een kunstopdracht in de brievenbus. Daarna maak je een foto van jouw kunstwerk en stuur het per e-mail in. Een van de organiserende kunstenaars geeft via de mail feedback. Deelname is gratis en eindigt met een expositie in het Groene Harthuis. Inschrijven voor 1 september gaat via het inschrijfformulier wat te vinden is op de website www.kunstkringbodegraven-reewijk.nl. Op zaterdag 5 september organiseert Oranjevereniging Prinses Juliana in Nieuwebrug het jaarlijkse ouderwetsgezellige touwtrekken. Op het weiland tegenover Weiland 36 gaan teams de strijd met elkaar aan. Naast de sportieve strijd draait de avond vooral om gezelligheid, samenwerking en plezier. Voor de kinderen begint het touwtrek om 5 uur. Aanmelden bij Stefan via 06-275-94264 met opgave van naam en leeftijd. De kinderteams worden 's avonds samengesteld. Volwassene teams kunnen zich vooraf aanmelden bij Truus via 06-112-11103. Zij starten om 8 uur. De drankjes staan koud en de barbecue gaat aan, waardoor er naast het touwtrekken volop gelegenheid is om samen met elkaar te genieten.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: Fotoagenda.
1: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kaarde 13 in Reeuwijk.
2: Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Pianotour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De term kindermarteling is vertaald uit het Engels en wordt officieel nog niet in Nederland gehanteerd, zegt deze klinisch psycholoog.
2: Het is een soort kip-ei. Als er geen naam voor is, dan kun je het ook niet makkelijk herkennen en gaan registreren. Ja, ik denk dat met de kennis die we uit Amerika hebben, zouden we inmiddels wel toch moeten nadenken over hoe noemen we dit eigenlijk in Nederland en hoe kunnen we het dan gaan onderzoeken en gaan registreren.
1: Waar het bij kindermishandeling vaak gaat om verwaarlozing, is bij kindermarteling opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind, zoals het opsluiten, vastbinden en fysiek mishandelen. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer, steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. Ook willen ze betere werkomstandigheden, zoals klimaatbeheersing, zegt deze onderhandelaar.
3: Het lijkt erop dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven zich niet realiseren dat er elk jaar weer een zomer eraan komt en dat de beveiligers in enorme hitte moeten werken en 's winters ook weer in de kou.
1: De luchthaven van Caracas gaat dinsdag weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de verwoestende 2 aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. Die kosten meer dan 6500 mensen het leven. De schade op het vliegveld is nu grotendeels hersteld. Het weer, vooral in het zuiden kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon, maar vooral in het zuiden ook kans op regen en onweersbuien. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er is zojuist een ongeluk gebeurd op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Tussen Nieuwerbrug en Harmelen doe je er 5 minuten langer over. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
10: Mijn naam is Daniel Rowland.
11: Ik ben Remy
12: van
11: Kesten.
12: Ik ben Marcia van Kesten.
13: En ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
9: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
14: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
15: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
14: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
15: Het is niet te geloven, hij zit erin!
14: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
16: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
14: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
17: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
14: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
18: Wat het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
14: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.

kunnen vletten, sloepen en andere recreatievoertuigen onbeperkt heen en weer varen tussen Gouda en de Reeuwijkse plassen. Gedurende deze uren worden de bruggen en sluizen speciaal voor het evenement bediend. De laatste tocht vanaf Reeuwijks Verlaat richting Gouda vertrekt om 5:30. De laatste vaart vanaf Kleiwegbrug richting Reeuwijk is om 6:15. Tenzij deelnemers zich aansluiten bij de avondsloependocht. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 5:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Inhaert. Kunst door de brievenbus wordt wegens groot succes vervolgd. Kunst door de brievenbus is geschikt voor iedereen die graag tekent, creatief bezig is, schildert of het gewoon wil proberen met materiaal wat men in huis heeft. Vanaf eind september krijg je om de twee weken een kunstopdracht in de brievenbus. Daarna maak je een foto van jouw kunstwerk en stuur het per e-mail in. Een van de organiserende kunstenaars geeft via de mail feedback. Deelname is gratis en eindigt met een expositie in het Groene Harthuis. Inschrijven voor 1 september gaat via het inschrijfformulier wat te vinden is op de website www.kunstkringbodegravenreewijk.nl. Op zaterdag 5 september organiseert Oranje Vereniging Prinses Juliana in Nieuwebrug het jaarlijkse ouderwetsgezellige touwtrekken. Op het weiland tegenover Weiland 36 gaan teams de strijd met elkaar aan. Naast de sportieve strijd draait de avond vooral om gezelligheid, samenwerking en plezier. Voor de kinderen begint het touwtrekken om 5 uur. Aanmelden bij Stefan via 06-275-94264 met opgave van naam en leeftijd. De kinderteams worden 's avonds samengesteld. Volwassene teams kunnen zich vooraf aanmelden bij Truus via 06-112-11103. Zij starten om 8 uur. De drankjes staan koud en de barbecue gaat aan, waardoor er naast het touwtrekken volop gelegenheid is om samen met elkaar te genieten.
2: Kijk voor meer regio nieuws op br6.nl.
3: BR6. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het loopt vast in de regio op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht op een tweetal plekken. Eerst heb je tussen knooppunt Gouwen en Reewijk een half uur vertraging. Er staat 5 kilometer, 2 rijstroken zijn dicht. En verderop tussen Nieuwebrug en de Meren doe je er 10 minuten langer over. Hier is de linker rijstrook afgekruist. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Piano Tour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.
2: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kade 13.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze al bijna vol. Het kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. De politie in Zeeland doet de komende uren onderzoek op de N-weg, waar in juni 4 mensen om het leven kwamen. 3 kinderen en de directeur van de basisschool. De slachtoffers uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder werd na het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu onder meer controleren hoe hard hij reed. De man werd op de dag van het ongeluk meerdere keren geflitst. Vanwege het politieonderzoek is de weg afgesloten tot vanmiddag 1 uur. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer. De werkonderbreking duurt steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. De problemen zijn volgens de beveiligers de afgelopen maanden groter geworden, omdat er op Schiphol een tekort aan personeel is. Reddingsdienst KNRM heeft vannacht bij de boulevard van Vlissingen 2 mensen uit een lichtboei gehaald. Daar waren ze opgeklommen, maar door het opkomende water konden ze niet meer terug en hun telefoon was leeg. Mensen op de Vlissingse boulevard waarschuwden de hulpdiensten. Op de kant werd het tweetal opgewacht door de politie. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking. Het wordt 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm. 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio loopt het vast op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Er is een ongeluk gebeurd. Tussen Zevenhuizen en Reewijk heb je een kwartier vertraging. De weg is wel weer vrij, maar inmiddels is het wel vastgelopen daardoor op de A20 vanuit Rotterdam naar Gouda. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Knoopend Gouwen heb je ook een kwartier extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF erkend goed doel.
8: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
9: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 4:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september. Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Inhaert. Kunst door de brievenbus wordt wegens groot succes vervolgd. Kunst door de brievenbus is geschikt voor iedereen die graag tekent, creatief bezig is, schildert of het gewoon wil proberen met materiaal wat men in huis heeft. Vanaf eind september krijg je om de twee weken een kunstopdracht in de brievenbus. Daarna maak je een foto van jouw kunstwerk en stuur het per e-mail in. Een van de organiserende kunstenaars geeft via de mail feedback. Deelname is gratis en eindigt met een expositie in het Groene Harthuis. Inschrijven voor 1 september gaat via het inschrijfformulier wat te vinden is op de website www.kunstkringbodegravenreewijk.nl. Op zaterdag 5 september organiseert Oranjevereniging Prinses Juliana in Nieuwebrug het jaarlijkse ouderwets gezellige touwtrekken. Op het weiland tegenover Weiland 36 gaan teams de strijd met elkaar aan. Naast de sportieve strijd draait de avond vooral om gezelligheid, samenwerking en plezier. Voor de kinderen begint het touwtrekken om 5 uur. Aanmelden bij Stefan via 06-275-94264 met opgave van naam en leeftijd. De kinderteams worden 's avonds samengesteld. Volwassene teams kunnen zich vooraf aanmelden bij Truus via 06-112-11103. Zij starten om 8 uur. De drankjes staan koud en de barbecue gaat aan, waardoor er naast het touwtrekken volop gelegenheid is om samen met elkaar te genieten.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: radioagenda.
1: Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Piano Tour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl. Op zaterdag 29 augustus is er een doorvaardag. Dan kunt u onbeperkt varen tussen Gouda en Reeuwijk. Van 10 tot 18 uur kunnen vletten, sloepen en andere recreatievoertuigen onbeperkt heen en weer varen tussen Gouda en de Reeuwijkse plassen. Gedurende deze uren worden de bruggen en sluizen speciaal voor het evenement bediend. De laatste tocht vanaf Reeuwijks Verlaat richting Gouda vertrekt om 17:30. De laatste vaart vanaf Kleiwegbrug richting Reeuwijk is om 17:15. Tenzij deelnemers zich aansluiten bij de avondsloepentocht. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Zweden is een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke zwaardaanval op een middelbare school. Afgelopen weekend deed de politie een inval in de buurt van Stockholm, meldt de Zweedse krant Aftonbladet. Daarbij werd de tweede verdachte gearresteerd. Hij wordt verdacht van poging tot moord en medeplichtigheid aan moord. Hoe hij de 18-jarige hoofdverdachte zou hebben geholpen is niet bekendgemaakt. Bij de zwaardaanval afgelopen vrijdag kwam een meisje van 17 om het leven. Drie jongens raakten gewond. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze eind augustus al bijna vol. Dat kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. Vandaag zijn er op Schiphol opnieuw werkonderbrekingen. Beveiligingspersoneel legt op 5 momenten korte tijd het werk neer om betere arbeidsomstandigheden af te dwingen. Gisteren leidden de acties tot lange rijen op Schiphol. 2 maanden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela gaat het vliegveld van Caracas weer open voor commerciële vluchten. De schade is voor een groot deel hersteld. De aardbevingen kosten aan ruim 6.500 mensen het leven. In Londen wordt binnenkort een schilderij van Piet Mondriaan geveild. Het werk, Compositie 3, werd geschilderd in 1920. In die tijd begon Mondriaan met zijn abstracte werken met felle kleuren en zwarte lijnen. Veilinghuis Christie's rekent op een recordopbrengst. Het veilingrecord voor een Mondriaan staat nu op 43 miljoen euro. Dat bedrag werd 4 jaar geleden neergelegd voor zijn werk Compositie 2. En het weer zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking en het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de regio rijdt het even langzaam op de N207 van Bergambacht naar Alphen aan de Rijn. Tussen de afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457 bij Gouda heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wat kies jij? Doof of blind?
9: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
10: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Fotoagenda.
1: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kade 13 in Reeuwijk.
2: Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Piano Tour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Inaert. Kunst door de brievenbus wordt wegens groot succes vervolgd. Kunst door de brievenbus is geschikt voor iedereen die graag tekent, creatief bezig is, schildert of het gewoon wil proberen met materiaal wat men in huis heeft. Vanaf eind september krijg je om de twee weken een kunstopdracht in de brievenbus. Daarna maak je een foto van jouw kunstwerk en stuur het per e-mail in. Een van de organiserende kunstenaars geeft via de mail feedback. Deelname is gratis en eindigt met een expositie in het Groene Harthuis. Inschrijven voor 1 september gaat via het inschrijfformulier wat te vinden is op de website www.kunstkringbodegravenreewijk.nl. Op zaterdag 5 september organiseert Oranjevereniging Prinses Juliana in Nieuwebrug het jaarlijkse ouderwetsgezellige touwtrekken. Op het weiland tegenover Weiland 36 gaan teams de strijd met elkaar aan. Naast de sportieve strijd draait de avond vooral om gezelligheid, samenwerking en plezier. Voor de kinderen begint het touwtrekken om 5 uur. Aanmelden bij Stefan via 06-275-94264 met opgave van naam en leeftijd. De kinderteams worden 's avonds samengesteld. Volwassene teams kunnen zich vooraf aanmelden bij Truus via 06-112-11103. Zij starten om 8 uur. De drankjes staan koud en de barbecue gaat aan, waardoor er naast het touwtrekken volop gelegenheid is om samen met elkaar te genieten.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: De regioagenda.
1: Op zaterdag 29 augustus is er een doorvaardag. Dan kunt u onbeperkt varen tussen Gouda en Reeuwijk. Van 10 tot 18 uur kunnen vletten, sloepen en andere recreatievoertuigen onbeperkt heen en weer varen tussen Gouda en de Reeuwijkse plassen. Gedurende deze uren worden de bruggen en sluizen speciaal voor het evenement bediend. De laatste tocht vanaf Reeuwijks Verlaat richting Gouda vertrekt om 5:30. De laatste vaart vanaf Kleiwegbrug richting Reeuwijk is om 6:15. Tenzij deelnemers zich aansluiten bij de avondsloependocht. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij zware overstromingen in Nepal zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Verder worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Eén van hen is een Nederlander, zegt het Bureau voor Toerisme. De ravage in het getroffen gebied is enorm. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is de overstroming waarschijnlijk veroorzaakt door een aardbeving in het gebied die lawines veroorzaakte. In Nederland is iemand overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. De patiënt was in Nederland besmet geraakt en lag in een ziekenhuis in de provincie Utrecht. Het West-Nijl-virus wordt overgebracht door muggen en veroorzaakt griepachtige klachten. Maar ouderen en mensen met weinig weerstand kunnen eraan overlijden, zegt het RIVM. In Apeldoorn is een flat met 100 woningen ontruimd na de vondst van chemicaliën. Vermoedelijk zat in de flat een drugslab, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er zijn ook wapens en vuurwerk gevonden. Eén bewoner van de flat in Apeldoorn is aangehouden. In coronatijd had de Tweede Kamer een informatieachterstand. Kamerleden werden te laat geïnformeerd over maatregelen als het kabinet al besluiten had genomen. Oud-PVV-Kamerlid Agema zei dat bij de parlementaire enquêtecommissie. Agema zei ook dat de Kamer in die periode de belangen van mensen niet goed behartigde. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee, heeft de club besloten na het vuurwerkincident bij Cambuur. Afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond toen Feyenoord-aanhangers vuurwerk afstaken in het supportersvak van Cambuur. Dat in het supportersvak van Cambuur terechtkwam. De clubleiding noemt dat volstrekt onacceptabel. En het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Ter hoogte van de Benelux-tunnel heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
6: Dit is BR6 Live vanaf het vakantiespelenterrein in Bodegraven.

0: You are now an official member of the New Power Generation. Welcome to the Dawn.
1: En we zijn weer live vanaf de vakantiespelen 2026 hier in Bodegraven. De huttenbouw gaat keihard. Ik ben net nog even in de tent geweest. Ze waren aan de tent van de kleintjes, moet ik zeggen. Daar waren ze keihard aan het dansen. Dus het is weer gezellig hier op de vakantiespelen in Bodegraven. Naast mij heb ik staan...
2: Noor Lekkerkerker van de Grizzlyberen.
1: Van de Grizzlyberen. Jullie zijn maandag begonnen. Hoe ver zijn jullie?
2: Nou, nog niet zo ver als dat we zouden willen zijn. Maar de hut, die staat. Het begint ergens op te lijken. Maar er is nog werk aan de winkel.
1: Dus om 3 uur de ouders van de Grizzlyberen. Jullie hoeven jullie kinderen niet op te halen. Ze gaan de hele nacht doorbouwen.
2: Nou, vind ik helemaal geen slecht idee. Nou,
1: bij deze dus. Nee hoor, kom ze maar gerust ophalen. Noor, hoe heb jij het ervaren? Volgens mij is dit je tweede of derde jaar?
2: Tweede jaar bij de huttenbouw.
1: Bij de huttenbouw.
2: Ja, ja, klopt.
1: Hiervoor natuurlijk zelf al meegedaan als kind.
2: Ik heb als kind nooit meegedaan.
1: Nee, serieus?
2: Nee, ik kom niet uit Bodegraven. Maar ik ben begonnen als leiding. Bij de tent.
1: Kijk eens aan. Nou, hartstikke leuk. Hoe ervaar je het van de tent naar de huttenbouw?
2: Nou, de kinderen kunnen wel een stuk meer zelf. Dat is wel fijn. Ze zijn ook veel brutaler. Maar ik vind het wel leuk. Je bent de hele dag een beetje aan het timmeren, aan het lollen met die kids. En echt actief bezig ook.
1: En straks ga jij middenin staan, heb ik begrepen, bij het verfgevecht.
2: Sorry?
1: Jij gaat ergens midden tussen de kinderen staan bij het verfgevecht.
2: Ja, klopt.
1: Dus na het verfgevecht dan gaan we je even interviewen, kijken of je nog herkenbaar bent.
2: Ja, ik heb kleren aangedaan die opgeofferd mogen worden. Dus,
1: Nee, heel mooi. Dankjewel. Ga weer lekker timmeren. En veel plezier. We gaan donderdag kijken wie er wint natuurlijk.
2: Ja, ja, nou, dat zijn wij natuurlijk. Maar...
1: Ja, nee, daarom zei ik het ook. Dankjewel.
2: Dankjewel.
1: Je luistert. Ja, je hoort het hartstikke gezellig hier. Ze zijn kaart aan het bouwen. Nog niet iedereen is waar ze willen zijn. Maar we gaan het zien. Ze hebben nog 2 dagen, tenminste nog vandaag en morgen om te bouwen. En dan gaan we het eindresultaat zien. Ik heb vandaag een technicus ingehuurd. Nou ja, ingehuurd. Ik heb hem gezegd dat hij gewoon moest komen. John, hartelijk dank dat jij achter de knoppen wil zitten vandaag.
3: Graag gedaan.
1: En hij gaat lekkere muziek voor jullie draaien.
4: Je luistert naar Vakantiespelen Radio.

0: We zijn live vanaf de vakantiespelen in Bodegraven. Ik zit hier bij...
1: Bobos en Pleun Pluis.
0: Nou, heeft de burgemeester maandag met jullie het vakantiespelen geopend hier op het podium. En toen zei hij dat er een gerucht, dat er een gerucht was. Dat er iets gaande was. Weten we al iets meer?
1: Ja, het startte eigenlijk met een bouwplaat die we zagen. En de kinderen die zijn er nu eigenlijk achter gekomen door een puzzel. Dat er iets met Kaalkap aan de hand is. Maar we hebben Kaalkap nog steeds niet gevonden.
2: Nee, dat is de slechterik. En nou ja, we weten dus dat hij hier in dit bos iets van plan is. En dat hij dus het bos wil kappen. Maar we weten nog niet precies wat.
1: En we hoorden steeds dat hij aan het niezen was. Maar we zijn er dus ook achter dat dat komt doordat hij allergisch is.
2: Ja, we denken dus dat hij misschien helemaal niet boos is op het bos. Maar dat hij gewoon allergisch is en het daarom graag weg wil hebben. Maar ja, we hebben ook iets gehoord over plantengif. En dus... Nou, we hebben een medicijn gemaakt met de tentkinderen vandaag. Ja. En we hopen eigenlijk dat de kinderen van de huttenbouw... die morgen tijdens de dropping aan hem willen geven.
1: Ja.
0: Kijk, morgen inderdaad de dropping. En dan wordt de puzzel compleet.
2: Ja,
1: eigenlijk hopen wel. Dat hopen we. Ja. Het is allemaal heel spannend.
2: Ja. Het zou zonde zijn als dit prachtige Bodegraafse bos eraan gaat.
0: Zeker weten. We hebben het liedje van de vakantiespelen Niet te kappen. Die gaan we nu draaien. Ik zou zeggen veel plezier. En hopelijk donderdag zijn we eruit. Wat er eigenlijk hier gaat gebeuren.
1: Wij hopen het ook. Geniet lekker van het liedje.
2: Ja, geniet ervan. Hoi.
1: Doeg.

Dit was het liedje van vorig jaar. We hebben ook het liedje van dit jaar. Ja, we hebben ook het liedje van dit jaar natuurlijk. Het liedje van vorig jaar was ook hartstikke leuk trouwens. Dus die kunnen we eigenlijk wel afdraaien. Nee, gaan we niet doen. We gaan het correcte liedje opzetten. Niet te kappen. Vakantiespelen 2020.

0: Jij luistert naar Vakantiespelen Radio.
1: Thank you.

0: Ik heb de kabouter gevonden.
1: Kabouter.
0: Dag Frank.
1: Kabouter Frank, ja. Goedemiddag. Ja, wij smeren inderdaad brood voor de organisatie.
0: Ook het ontbijt eraan.
1: Ontbijt zetten we wel klaar, maar ze smeren zelf de boterhammen.
0: Okay. En 's middags is er echt een hele planning, zie ik hier, van hoeveel broodjes, wie de wit wil, wie de bruin wil, wie de kaas wil, wie de jam wil, nou ja, enzovoort, enzovoort. Ja, dat is een hele operatie, dat doe je niet in je eentje, hoop ik.
1: Nee, we zijn met z'n zessen. Gelukkig dat ik het niet alleen hoef te doen. Ik weet niet hoeveel man het eigenlijk precies is. Een stuk 25?
2: 29 lunchpakketjes. En er komt nog een aantal voor de EHBO bij. Dus ik denk dat we zo'n 40 lunchpakketjes maken.
0: Kijk zo. Dat is een hele, ja, zoals ik zei, een hele operatie elke dag. Dus eigenlijk op maandag beginnen jullie met bestellen natuurlijk van de brood en de hele reutemeteut. Of is dat al lang van tevoren allemaal ingepland?
1: Nee, iedere dag kijken we wat we nodig hebben. Ja, houden we wat over, kunnen we wat minder bestellen, hebben we tekort. Dan weten we morgen daar wat extra voor nodig.
0: Kijk eens aan. Hey, bedankt dat jullie zo de leiding en de vrijwilligers zo goed verzorgen. Ook met de wikipakken heb ik gehoord.
1: Nee.
0: Dat doen jullie niet?
2: Nee, de wikipakken worden uitgedeeld door de hulpbrigade. En dat zijn de 18 min. Die vrijwilligers die zijn super goed in het uitdelen van wiki. Die zijn allemaal in de koeltrailer opgestapeld. Worden daar met een treintje van vrijwilligers worden die eruit gehaald. Op een kruiwagen gereden en naar het veld gebracht.
0: Nou loop ik natuurlijk de hele dag op het veld hier. Waar die hutten worden gebouwd. Ik hoorde gisteren dat er ook wikipakken onder elkaar worden gejat. Ja, ik hoor dingen. Nou, je wilt niet meer.
2: Ja, dan moet je bij huttenbouwleiding zijn. Ja. Die weten allemaal precies hoe dat gaat. Wij zijn hier om alle vrijwilligers te voorzien van cafeïne en de nodige knuffel en bemoedigende woorden. En dat zorgt ervoor dat de werkgroep er doorheen komt, maar ook de overige enthousiaste vrijwilligers.
0: Ja, zeker weten. Nou, we gaan wat leuks van maken. Nogmaals bedankt dat jullie dat elke dag gewoon voor de vrijwilligers allemaal klaarzetten en smeren. Ik denk dat ik morgen wat eerder kom en dat ik even een handje ga meehelpen als dat mag.
1: Nou, dat lijkt een goed plan.
0: Ja, gaan we dat zeker doen. We gaan nog meer muziek draaien hier op BR6 live vanaf het vakantiespelenterrein in Bodegraven.

0: Leona Lewis, Binding Love. Die hoorde je op BR6 nog steeds live vanaf de vakantiespelen hier in Bodegraven. Iedereen is zich eigenlijk een beetje aan het klaarmaken voor het verfgevecht hier. Ik heb al hele grote tonnen zien staan met heel veel verf. Dus het wordt weer één grote beestenboel hier op de vakantiespelen in Bodegraven. Ik ga hem ook klaarmaken. Even ander t-shirt aantrekken, andere broek aantrekken. Want ik heb eigenlijk mijn nette broek en mijn nette pak aan. En denk niet dat zo handig is.
1: Wat dacht je van een wetsuit?
0: Een wetsuit. Ja, dat zou wel eens handig zijn. Dat is een goeie voor volgend jaar. Ja, nee, zeker weten. We gaan het filmen. U ziet het vanavond op br6.nl. Eventueel onze social media's. Hou ze in de gaten. Want er wordt daar heel veel op gepost momenteel. Over de vakantiespelen 2026 in Bodegraven.

Jij luistert naar Vakantie Spelen Radio,

0: naar BRSS met het nieuws van 2 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandse Zaken in Den Haag roept Nederlanders in Nepal op om contact te zoeken met het thuisfront. In de Himalaya worden honderden toeristen vermist na hevige overstromingen. Onder de vermisten is zeker 1 Nederlander. Door die overstromingen zijn in Nepal hele dorpen weggevaagd. Het dodental staat op 17. Van de ruim 200 mensen die in Apeldoorn hun huis uit moesten vanwege een mogelijk drugslab, kan een deel weer terug naar huis. In een flat in het westen van Apeldoorn ontdekte de politie vannacht chemicaliën, vuurwerk en wapens. Gespecialiseerde teams doen onderzoek in de flat. De bewoner is aangehouden. De patiënt die in Nederland is overleden aan het West-Nijl-virus was boven de 80 en had een zwakke gezondheid, zegt het RIVM. De patiënt liep het virus op in Nederland en lag in het ziekenhuis. Er is nog zeker 1 andere patiënt die het West-Nijl-virus heeft. Feyenoord neemt de komende 2 uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van afgelopen zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken vuurwerk af. Dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt Feyenoord over 1,5 week tegen NEC... en een week later tegen PEC Zwolle zonder eigen supporters. Dan nog het weer. Het is overal droog. Er is veel zon. Het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking en plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer. En het is morgen met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. He?

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
2: Altijd.

0: Hallo Huttenbouw. Hallo allemaal. Kijk eens wie hier ook nog bij het podium staat. Onze beste vriendjes en vriendinnetjes.
1: Gezellig.
0: Gezellig.
1: We hebben er zin in.
0: Wij hebben echt super veel zin in. We zijn de laatste puntje op de kia aan het zetten. En dan kunnen we echt beginnen. Even een klein puntje voor het verf. Alleen de leiding mag de verf pakken. En je krijgt zoveel als dat de hulpbrigade zegt dat je krijgt. Zegt de hulpbrigade, het is even genoeg, dan is het even genoeg.
1: Hebben jullie daar een beetje zin in? Ik hoor jullie niet. Hebben jullie daar een beetje zin in? Dat kan harder. Jullie zijn allemaal nog veel te schoon, veel te schoon.
2: We zijn natuurlijk in afwachting van het verf gezegd.
0: Zijn jullie mogen ook het veld in komen?
2: Laten jullie gewoon even meegenieten wat er allemaal op het veld gebeurt.
0: Jongens, we willen één regel vaststellen. Heel de Huttenbouw en NextGen luisteren. Als je verf hebt, gooi je dan niet naar het podium toe alsjeblieft. Het podium moet schoon blijven. Die zijn apparatuur is allemaal gehuurd en het kost veel te veel geld om het te vervangen. Krijg je één emmer, dan gaan we zo weer wat verder. Voor de NextGen geldt dit hetzelfde. Dan gaan we zo met z'n allen aftellen. Oh ja, er lopen ook mensen met hesjes rond. Alsjeblieft, hou ze ook schoon. Hou ze schoon, ja? Dank jullie wel.
1: Hebben jullie er een beetje zin in? Dat kan harder!
0: Wil de hulpbrigade de eerste verfemmers gaan uitdelen alsjeblieft? En nog niet gooien. We gaan nog niks meer doen. Loop even wat verder het veld in. Verspreid je een beetje. Dan wordt het wat leuker.
1: Ik ben benieuwd hoe ze er straks aan uitzien.
0: Graag één emmer per groep per hut.
1: Kom maar aan.
0: En wees lief voor de hulpbrigade, ze hebben hier hard aan gewerkt. Dat mag wel goed worden.
1: Oké, zijn jullie er klaar voor?
3: Je luistert naar Vakantie Spelen Radio.
1: Oké. We zouden het fijn vinden als jullie met ons mee aftellen. Volgens mij zijn ze nog niet helemaal klaar voor mij.
4: Er
1: staat
4: nu geen emmer, want die moeten we met z'n allen
0: mee. Ja, dan had je groepje een beetje te pakken. Ja. Komt zo meteen wel weer.
1: Oké. Zijn jullie er klaar voor? Tel maar mee. 10,

Ja, vakantiespelen 2025. Ik heb net gekeken bij het verfgevecht. En iedereen is nog schoon. Heel raar. Nee hoor. Iedereen is helemaal onder het verf. Heel gezellig. Allemaal aan het dansen. En ja, dit is echt fantastisch natuurlijk voor die kinderen. Ook voor de leiding. De rest van de dag mogen ze dus in kleurtjes gaan bouwen en gaan rondrennen. Dus nee, fantastisch. Je kan ook even kijken op onze Instagram. Daar wordt momenteel een filmpje gepost. Het begin van het verfgevecht. En hoe mensen er binnen een minuut uitzagen. Heerlijke muziek. Jij luistert naar BR6 live vanaf het vakantiespelenterrein in Bodegraven. Nogmaals dankjewel, John, om achter de knoppen te zitten. En we draaien heerlijke muziek hier.

0: En we zijn nog steeds op de vakantie spelen. Ik heb hier onze collega media, Danny. Goedemiddag.
1: Hey, een hele goede middag.
0: En wat vind jij er nou van?
1: Ja, dit is toch fantastisch. Ze hebben schitterend weer. Een heel gaaf verfgevecht wat we net hebben gezien. Dus ja, wij hebben daar weer content van kunnen maken.
0: Zullen wij volgend jaar een afspraak maken?
1: Wat zou je willen?
0: Wij gaan midden tussen de kinderen. Ja, wel even zonder camera's en dat soort dingen. Maar wij gaan ook even midden tussen de kinderen staan.
1: Nou, we hebben nu al een hesje natuurlijk, dus dat helpt al iets. Alleen ja, als je echt oude kleren aan doet, dan ga je ertussen staan en een hoesje om je telefoon, om je camera, dan moet het lukken toch?
0: Zullen wij dat gewoon afspreken? Volgend jaar gaan we met z'n tweeën als media gewoon helemaal zeik en zeik door de verf heen.
1: We gaan er
0: over nadenken.
1: Ik vind het een heel goed idee en dan ga ik eerst passende kleren bij zoeken en dan gaan we het doen.
0: Helemaal goed. Houden we die erbij voor volgend jaar?
1: Ja.
0: Hey, genieten van Danny. Nog 2 dagen. Ja, vandaag en morgen.
1: Ja.
0: En dan het eindvuur.
1: Ja.
0: Hier achter op het veld. Wat vind jij van het nieuwe terrein?
1: Nou ja, toen ik het voor het eerst zag, ik vind het echt een verademing, zeg maar. Ik vind het echt een mooi uitzicht. Je kijkt inderdaad op Pietje Potlood. Dus je kan helemaal de verte in kijken. Ik denk ook ja, dat het wat rustiger is voor iedereen. De Next Gen zit mooi daar gelegen. Dus ik denk dat het voor iedereen een goede oplossing is.
0: Ook een groter terrein?
1: Ik vind het zeker een groter terrein. Dus dat biedt ook meer kansen.
0: Dus deze moeten we houden. Volgend jaar weer.
1: Ja, zeker volgend jaar weer. En ik hoop dat het evenemententerrein dus ook goed wordt benut door andere evenementen.
0: Absoluut. We gaan het zien, dames en heren. Onze media, Rebo Nieuws. Mag je ook even opkijken natuurlijk, want hun zijn ook allemaal dingen aan het posten over de vakantiespelen. Succes, Danny.
1: Hey, dankjewel. En jullie ook succes met de uitzending.
0: Dankjewel.

0: Willen alle Next Gen kinderen weer teruggaan naar het Next Gen veld? Oh, schoon er niet op, sorry. Willen ze allemaal hier voor ons staan?
1: Nee, je bent
0: niet. Dan krijgen straks de nieuwe instructies van jullie leiding.
2: Ja, mag wel.
3: Ja. Hoeveel kinderen zijn er vandaag met verf in hun oogjes geweest?
2: Oh jeetje, dat waren er wel een wat hoor. Het ging heel snel. In het begin was er nog niet zoveel. Ik denk al, 50 zeker. Ik kan niet zo goed heel goed gokken hoor, daar ben ik niet zo goed in.
3: Maar... Nee, maar het ging inderdaad, ik zag inderdaad, de verf werd gegooid. Ik zag meteen hier iedereen liggen.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ja.
3: Maar goed uitgespoeld en weer...
2: Makkelijk. De verf was ook verdund met heel veel water, dus het was er zo weer uit. Sommigen kwamen een paar keer, ja dat heb je
3: ja,
2: dan.
3: Nee,
2: hè.
3: Ja, die denken we gaan nog een keer, hartstikke gezellig.
2: Ja.
3: Ja, nee, inderdaad. Nee, leuk dat jullie er ook weer waren. Ja. Voor de verzorging van de kinderen.
2: Ja.
3: Top, elk jaar weer.
2: Ja, zeker.
3: Gaan we volgend jaar weer doen.
2: Volgend jaar weer, goed.
3: Dankjewel.
2: Alsjeblieft.
3: Dan gaan we eens even kijken. Of we hier nog wat mensen hebben. Jullie zitten helemaal onder. Hoe kan dat?
2: We moesten hier vullen. Die dingen. Dus, ja.
3: Dus jullie zitten ook, jullie zijn gewoon ondergegooid.
2: Ja, nou, ja. En aan het einde ook kreeg gratis emmers.
3: Oh, kijk eens aan. Nou, hey, succes. Nou, je hoort het. Allemaal, ben jij ook in de verf?
2: Ja.
3: Ja, was het leuk?
2: Jazeker.
3: Nou, dat is mooi. Volgend jaar weer?
2: Ja.
3: Of eigenlijk morgen weer?
2: Het liefst wel.
3: Oké, nee, dat komt helemaal goed. Nou, je hoort het. Iedereen heeft er hartstikke zin in gehad. Hartstikke leuk gehad. Een rode kruis heeft allemaal oogjes uitgespoeld. En ik loop nog even, heel even. John, als je nog heel even hebt... Dan loop ik nog even hierheen, ja. Hoor je me nog, John? Oh ja, zeg, ik sta hier. Hey, ik heb een foto voor jou genomen voordat je... Er is niet veel bijgekomen.
4: Nee, ik denk dat
3: alleen je shirt
4: is er gegaan.
3: Alleen je shirt.
4: Ja, volgens mij is het eraf gegaan zelfs.
3: Ik heb net begrepen, veel water hebben ze toegevoegd.
4: Ja. Ik denk dat je anders ook gekleurde kinderen hebt voor 3 weken lang.
3: Oh, dat is gezellig.
4: Dat is leuk uitleggen op school, denk ik. Ja. Maar ja, het is... blijft altijd leuk.
3: Was fantastisch weer, hè?
4: Het is altijd één grote chaos. Je krijgt 5 keer verf in je ogen, maar je vindt het helemaal prima. En daarna ga je weer verder.
3: Daarna ga je gewoon weer verder. Ja, ik hoorde net van het Rode Kruis inderdaad. Kindjes die soms 3, 4 keer terug zijn gekomen.
4: Ja. Ik heb er volgens mij 2 keer gelegen. Dus dat is voor mij eigenlijk een minimum record.
3: Ja.
4: Normaal gesproken is het toch wel echt richting de 4, 5, 6 keer.
3: Ja. Maar Joost is er dit jaar niet.
4: Dat is het. Dat is het. Ik wil het wel zeggen, volgens mij waren het 3 rondes.
3: Ja.
4: Ik vind wel, volgend jaar kan er wel een 4e en 5e bij.
3: 5e erbij. Ja. En al ietsje dikker verf, zodat het blijft kleven.
4: Dat ook.
1: Ja. Grote ouders.
4: Kan allemaal.
3: Kan allemaal. Helemaal goed, dankjewel. Als je je afvraagt wie is Joost. Nou, Joost die heeft vorig jaar ons een leuk ding ingesproken. Met 1 grote puinhoop. Weet je dat niet meer? Geef in onze social media kanaal YouTube en zoek het filmpje van vorig jaar. Wij gaan verder met muziek op BR6, jouw lokale omroep.

0: Zon, zomer, strand. Ik zit hier bij de fotografen, de dronebestuurders en foto- en filmcrew. Goedemiddag.
1: Goeiedag.
0: Hoe gaat het tot nu toe?
1: Ja, het is een fantastisch weekje weer. Lekker weer, nieuw terrein, prachtige ambiance. Ja, eigenlijk gaat het helemaal goud. En we zijn net klaar met verfgeweg. Dus we zitten hier even alles terug te kijken. Zowel vanuit de lucht als van dichtbij. Ja, dat is altijd weer genieten. Want dat is het fotofilmteam. Wij mogen gewoon 2-3 keer genieten op zo'n dag van die hele dag. Dus dat is wel altijd leuk.
0: Dat is altijd leuk, ja. Geen verf op jou? Nee.
1: Nee, redelijk droog houden. Een paar klotjes hier en daar. Maar ja, dat had familie Knots vroeger ook, dus dat is helemaal goed.
0: Ik zit hier ook naast.
2: Naast Dennis.
0: Dennis, hallo. Ook foto's, video's aan het maken voor Instagram, voor de vakantiespelen, Facebook enzovoort enzovoort. Gaat het een beetje?
2: Ja, lukt wel aardig denk ik. Ja? Ik denk dat we ook leuke foto's bij elkaar maken.
0: Zeker eventjes naar de Instagram. Zijn jullie ook op TikTok of... Nee, even de Instagram van vakantiespelen. Kunnen jullie foto's en de video's bekijken die hier worden gemaakt. Ik heb ook de dronebestuurder.
3: Ja, goedemiddag. Willem hier.
0: Dag Willem. Zoals ik al net zei, jij hing met je drone boven het vuur, vuurgevecht, moet je mij horen, het verfgevecht. Ja. En toen zag ik je opeens heel snel optrekken.
3: Ja, dat klopt, want ja, het is een duur ding. Dus daar moet je wel voorzichtig mee zijn. En, ik ken onze vrijwilligers onder de kinderen een beetje. Ik zit as we speak even de filmpjes terug te kijken. Maar de klotters komen aardig hoog. Dus je moet kijken waar je vliegt. Maar wel super vet om dat zo van bovenaf te zien. Het lijkt me net een kluwe met mieren waar je naar zit te kijken. Met allemaal kleurtjes. En, maar we hebben het wel eens gekker gezien, toch Roy of niet?
1: Ja, zeker. Er waren wel eens jaren, dan was het echt helemaal gek. Maar het was ook nu weer erg spectaculair om weer mee te maken.
0: Ja, zeker. Dus je hoort het even naar de Instagram van Vakantiespelen en Facebook van Vakantiespelen. En daar staan alle video's en filmpjes en ook de foto's van alle kinderen. Ook de kinderen in de tent, die worden netjes op de foto genomen. Dus zeker weten, even langsgaan en kijken of je kind ertussen zit of niet. Of je kind schoon is gebleven na het gevecht. Of ik denk het niet trouwens. Jij luistert naar BR6 live vanaf de Vakantiespelen met meer muziek.

0: naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in Nepal loopt op. Er zijn zeker 31 doden geborgen, meldt de politie. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Er zou ook een Nederlander bij zijn, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied in Nepal op contact te zoeken met vrienden of familie. Alle bewoners van de ontruimde flat in Apeldoorn kunnen terug naar huis. Volgens de politie is het er weer veilig. 200 mensen in het westen van Apeldoorn moesten vanmorgen hun huis uit na de vondst van chemicaliën, vuurwerk en wapens in een van de woningen. Onderzocht wordt of daar een drugslab zat. Er zijn spullen in beslag genomen en de bewoner is aangehouden. De man die vastzit vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt ook verdacht van een tweede sterfgeval. Het OM heeft dat bekendgemaakt. De verdachte is een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum. Hij werd dit weekend aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de dood van een hoogbejaarde bewoner. In het onderzoek kwam een tweede sterfgeval in het woonzorgcentrum naar voren, eveneens een oudere man. De verdachte man uit Oorschot blijft zeker 2 weken vastzitten. Tijdens een familiediner in de Amerikaanse staat Montana heeft een man 8 familieleden doodgeschoten. Het waren zijn ouders, een grootmoeder, een jongere zus en haar 4 kinderen. En daarna stak de 44-jarige man het huis in brand. De dader heeft ook zichzelf doodgeschoten. Het weer overal droog, veel zon, 23 tot 26 graden. Morgenochtend wat meer bewolking, misschien een onweersbui en 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat een file op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
5: Mijn naam is Daniel Rowland.
6: Ik ben Remy
7: van
6: Kesterstrek.
7: Ik ben Marcia van Kerk en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
4: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
8: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
10: Oh.

0: vanaf de vakantie spelen in Bodegraven. Ik ga even bij iemand vragen hoe het nou was om verf over zich heen te krijgen. Goedemiddag Lily.
1: Hi.
0: Hoe was het nou om midden erin... Ja, ik stond op het podium natuurlijk. Hoe was het nou om midden erin te staan? Allemaal verf over van links en rechts en boven en onder over je heen te krijgen deze keer.
1: Nou ja, het was wel leuk. Alleen de verf was dit keer wel iets minder. Het was volgens mij iets minder verf. Maar het was wel echt heel leuk en zo. En dan had ik ook een paar keer verf gegooid en zo. En dat is natuurlijk ook heel leuk. Dat je dan in je begeleider, op je begeleiders en op je vriendinnen kan gooien.
0: Ben jij bij het Rode Kruis geweest om je ogen uit te spoelen?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik heb het één keer wel in mijn ogen gekregen, maar dit eigenlijk niet zo heel veel pijn.
0: Oké, maar ik had begrepen, veel water hebben ze deze keer toegevoegd. Daarom was de verf ook wat minder. Dat is wel goed voor thuis. Hoef je minder te douchen.
1: Ja, maar ja. Ik had wel gehoopt dat misschien iets meer verf. Want ja, vorig jaar was ik echt blauw.
0: Blauw, ja. Was je net een smurf. Nou, succes. Als het goed is, komt je moeder je zo ophalen. Of je vader, weet ik niet. En dan morgen weer. Heb je er zin in?
1: Ja.
0: Morgen natuurlijk ook de dropping s'avonds.
1: Ja, volgens mij gaat het wel door, dacht ik.
0: We gaan het weerbericht bekijken. Dankjewel en tot morgen.

0: De kinderen worden inmiddels opgehaald, of zijn al opgehaald. Heel veel ouders zie ik hier voorbij lopen die hun kinderen ophalen. Schoon, niet schoon, helemaal onder het verf. En ik heb hier iemand naast mij zitten, die is bang van verf blijkbaar.
1: Ja, nou, mijn vriend wou mij helemaal ondergooien met allemaal emmers. En ik heb andere kinderen ook gehoord. Ze wilden mij helemaal hele emmers op mij gooien. Dus ik dacht...
0: Ik blijf lekker in de hut zitten.
1: Ja, zeker.
0: Dat is een heel goed plan.
1: Ja, ik was ook lekker met mijn vriendinnen lekker toekijken hoe andere mensen vies werden. Maar zelf, nee.
0: Toch maar niet. Maar je hebt wel kunnen kijken hoe dat ging. En het zag er hartstikke leuk uit, volgens mij.
1: Ja, heel leuk. Ja.
0: Volgend jaar ga je wel meedoen met de verf? Of?
1: Ja, denk het wel. Dan wordt het wel mijn laatste keer.
0: Oké. Nou, succes. Ga lekker naar huis. Ja. En we zien elkaar morgen weer.
1: Ja, is goed. Doei.
0: Doei.

Ja, John had er weer een plaat in gestart. Maar we zijn bijna aan het einde gekomen van de live-uitzending op de radio, dames en heren. Oh, nog half uur. Nee, we gaan nog even door. Ik dacht dat we al kwart voor waren. Lekkere muziek. Het terrein is inmiddels leeg. Tenminste, de kinderen zijn weg. Vrijwilligers, die zijn nog aanwezig. Die gaan straks nog even napraten en vergaderen. Dus we gaan eens even kijken of we straks nog even het veld op kunnen. En nog wat interviewtjes kunnen afnemen. Vanavond komt dag 2 en dag 3, want vandaag is dag 3, te zien op br6.nl. Alle video's. Gisteren had ik iets te weinig beeldmateriaal. Dus vandaag gaan we dag 2 en 3 uploaden. Dat kan je gewoon zien via br6.nl en onze social media's. Hou ze in de gaten, want er is heel veel wat we posten. Muziek op BR6. Live vanaf de vakantiespelen Bodegraven 2026.

0: Baby Comeback, live op BR6 vanaf de vakantiespelen Bodegraven. Dames en heren, we gaan heel snel afsluiten. We gaan afsluiten vanaf hier. Morgen om 1 uur zijn we weer live op de radio. Dus blijf luisteren naar BR6 vanaf de vakantiespelen Bodegraven. Mijn naam is Arjen Buikhuizen. Tot morgen. En vergeet niet om taarten te bakken voor de verkeersregelaars. Bij deze is het gezegd.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in het noorden van Nepal loopt op. Er zijn zeker 95 doden geborgen, wordt gemeld. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 341 toeristen vermist. Voor het grootste deel buitenlanders. Er zou ook een Nederlander worden vermist, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied op contact te zoeken met vrienden of familie. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan de Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de andere 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. Beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het slachtoffer van 15 woont op een afdeling die specifiek is gericht op problematiek rondom seksuele afhankelijkheidsrelaties. Dat de verkrachting juist daar gebeurde, rekent de rechter de dader zwaar aan. Volgens de rechtbank heeft hij alleen aan zijn eigen seksuele behoefte gedacht. Het kabinet heeft de Tweede Kamer tijdens corona te lang met een speciale wet buitenspel gezet, vindt pro-Tweede Kamerlid Westerveld. De wet was in het begin nodig vanwege de snelheid waarmee maatregelen moesten worden genomen, erkent Westerveld. Maar dat de wet lang bleef gelden, was niet goed voor het draagvlak in de samenleving. Verder zei Westerveld voor de enquêtecommissie dat het kabinet zich te veel verschool achter het Outbreak Management Team en deed alsof de adviezen van dat OMT bindend waren, terwijl dat niet zo was. Het weer nog, het is overal droog, er is veel zon, het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking, plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en is het met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat ongeveer 70 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Knoopend Hofvliet en Rijswijk 10 minuten oponthoud. A12 daarna richting Utrecht tussen Reewijk en Woerden 20 minuten oponthoud. Daar stond de berm in brand. Op de A12 Utrecht richting Den Haag voor Woerden een kwartier. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten vertraging. En op de A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
10: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
11: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
10: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
11: Het is niet te geloven, hij zit erin!
10: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
12: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
10: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
13: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die ballen maar even uitpikken.
10: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
14: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
15: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op maandag 31 augustus van 8:30 tot 9:30 organiseert Oranje Vereniging de Meijen de 59e editie van de Meijenloop. Het evenement vindt plaats bij de Hollandse Boerderij, Meijen 63 te Bodegraven. De afstanden zijn 2 kilometer, 6,6 kilometer en 15 kilometer. De loop van 2 kilometer voor kinderen is bij de Hollandse Boerderij zelf. Inschrijven kan van 6:15 tot 7:15 bij de start van alle afstanden. Er wordt inschrijfgeld gevraagd. Voor meer informatie kijkt u op rtvmiddenholland.nl. Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Pianotour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Inhaert. Kunst door de brievenbus wordt wegens groot succes vervolgd. Kunst door de brievenbus is geschikt voor iedereen die graag tekent, creatief bezig is, schildert of het gewoon wil proberen met materiaal wat men in huis heeft. Vanaf eind september krijg je om de twee weken een kunstopdracht in de brievenbus. Daarna maak je een foto van jouw kunstwerk en stuur het per e-mail in. Een van de organiserende kunstenaars geeft via de mail feedback. Deelname is gratis en eindigt met een expositie in het Groene Harthuis. Inschrijven voor 1 september gaat via het inschrijfformulier wat te vinden is op de website www.kunstkringbodegraven-reewijk.nl. Op zaterdag 5 september organiseert Oranjevereniging Prinses Juliana in Nieuwebrug het jaarlijkse ouderwets gezellige touwtrekken. Op het weiland tegenover Weiland 36 gaan teams de strijd met elkaar aan. Naast de sportieve strijd draait de avond vooral om gezelligheid, samenwerking en plezier. Voor de kinderen begint het touwtrekken om 5 uur. Aanmelden bij Stefan via 06-275-94264 met opgave van naam en leeftijd. De kinderteams worden 's avonds samengesteld. Volwassene teams kunnen zich vooraf aanmelden bij Truus via 06-112-11103. Zij starten om 8 uur. De drankjes staan koud en de barbecue gaat aan, waardoor er naast het touwtrekken volop gelegenheid is om samen met elkaar te genieten.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan ruim 10 files. De meeste files veroorzaken niet veel meer dan 5 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Hoogvliet en Rijswijk is de vertraging 10 minuten. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven 10 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 5:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september. Op maandag 31 augustus van 8:30 tot 9:30 organiseert Oranje Vereniging De Meijen de 59e editie van de Meijenloop. Het evenement vindt plaats bij de Hollandse Boerderij, Meijen 63 te Bodegraven. De afstanden zijn 2 kilometer, 6,6 kilometer en 15 kilometer. De loop van 2 kilometer voor kinderen is bij de Hollandse Boerderij zelf. Inschrijven kan van 6:15 tot 7:15 bij de start van alle afstanden. Er wordt inschrijfgeld gevraagd. Voor meer informatie kijkt u op rtvmiddenholland.nl.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact hebben kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van dat land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden vermist, onder wie veel toeristen. Volgens de BBC komen ze uit 26 landen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander. Maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met 29 Amerikaanse staten over zijn sociale media platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt ruim $16 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was aangeklaagd omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist in de kinderpornozaak tegen de voormalige bassist van de punkband Heideroosjes. De 52-jarige Fred H. wordt verdacht van het verwerven, bezitten en verspreiden van kinderporno tussen 2018 en 2025. De politie kwam hem op het spoor tijdens een onderzoek naar kinderpornografie en kinderseks-toerisme. Volgens Fred H. heeft hij nog nooit een kind gemisbruikt, maar hij geeft wel toe dat hij deelnam aan chats waarin onder meer werd gesproken over het verminken van kinderen. De Europese voetbalbond UEFA staat op het punt om de boycotplannen tegen wereldvoetbalbond FIFA in te trekken, meldt persbureau Reuters. De UEFA wil de FIFA-toernooien boycotten na de aankondiging van een aandelenplan rond het WK door FIFA-voorzitter Infantino. Nu expliciet is beloofd dat er niet meer zulke plannen zullen volgen, ziet de Europese voetbalbond volgens Reuters af van een boycot. En dat zal morgen in Monaco bekend worden gemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. Morgen eerst bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan ruim 10 files. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam 10 minuten vertraging. Verderop richting Rotterdam voor Rijswijk een kwartier op onthoud. A20 richting Gouda voor Rotterdam Overschie 10 minuten. Voor Moordrecht ook 10 minuten vertraging. De A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wat kies jij? Doof of blind?
9: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
10: Luister elke zaterdagnacht van 12 tot 1 naar De Nachtdienst. Met verschillende soorten housemuziek van bekende en onbekende DJ's in de mix. Jouw nachtdienst begint op de lokale omroep van Bodegraven Reewijk, BR6.
11: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret, samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Inhaert. Kunst door de brievenbus wordt wegens groot succes vervolgd. Kunst door de brievenbus is geschikt voor iedereen die graag tekent, creatief bezig is, schildert of het gewoon wil proberen met materiaal wat men in huis heeft. Vanaf eind september krijg je om de twee weken een kunstopdracht in de brievenbus. Daarna maak je een foto van jouw kunstwerk en stuur het per e-mail in. Een van de organiserende kunstenaars geeft via de mail feedback. Deelname is gratis en eindigt met een expositie in het Groene Harthuis. Inschrijven voor 1 september gaat via het inschrijfformulier wat te vinden is op de website www.kunstkringbodegraven-reewijk.nl. Op zaterdag 5 september organiseert Oranjevereniging Prinses Juliana in Nieuwebrug het jaarlijkse ouderwetsgezellige touwtrekken. Op het weiland tegenover Weiland 36 gaan teams de strijd met elkaar aan. Naast de sportieve strijd draait de avond vooral om gezelligheid, samenwerking en plezier. Voor de kinderen begint het touwtrekken om 5 uur. Aanmelden bij Stefan via 06-275-94264 met opgave van naam en leeftijd. De kinderteams worden 's avonds samengesteld. Volwassene teams kunnen zich vooraf aanmelden bij Truus via 06-112-11103. Zij starten om 8 uur. De drankjes staan koud en de barbecue gaat aan, waardoor er naast het touwtrekken volop gelegenheid is om samen met elkaar te genieten.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat 70 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en Rijswijk is de vertraging een half uur. Dat is een nasleep van een ongeluk. Er is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam op de A20 richting Gouda. Tussen Knopendrechtseplein en Moordrecht is de vertraging 3 kwartier. 1 rijstrook is dicht. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten oponthoud. De N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht voor Wallingsveen Centrum 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 29 augustus is er een doorvaardag. Dan kunt u onbeperkt varen tussen Gouda en Reeuwijk. Van 10 tot 18 uur kunnen vletten, sloepen en andere recreatievoertuigen onbeperkt heen en weer varen tussen Gouda en de Reeuwijkse plassen. Gedurende deze uren worden de bruggen en sluizen speciaal voor het evenement bediend. De laatste tocht vanaf Reeuwijks Verlaat richting Gouda vertrekt om 5:30. De laatste vaart vanaf Kleiwegbrug richting Reeuwijk is om 6:15. Tenzij deelnemers zich aansluiten bij de avondsloepentocht. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Brasem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen geëist van 120 uur voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor fossiele industrie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van het land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden nog vermist, onder wie ook veel toeristen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander, maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale media platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan den Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de ander 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. En beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen eerst wat bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk, 20 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag voor Woerden een kwartier. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Knoop het Terbrechtseplein en Moordrecht een uur extra reistijd na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Op de A20 richting Hoek van Holland van Nieuwekerk en de IJssel 10 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Dinsdagavond 8 uur.
12: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
11: Dinsdagavond 8 uur.
12: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
11: Dinsdagavond 8 uur.
12: De muziekexperts. Live op BR6.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Radioagenda.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret, samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2 en half 5 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan nog files op de A4 Amsterdam richting Rotterdam voor Rijswijk een kwartier vertraging. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Knopen de Bresseplein en Moordrecht nog 20 minuten oponthoud na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A44 Amsterdam richting Den Haag voor Wassenaar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radioagenda.
1: Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. Op maandag 31 augustus van 8:30 tot 9:30 organiseert Oranje Vereniging de Meijen de 59e editie van de Meijenloop. Het evenement vindt plaats bij de Hollandse boerderij, Meijen 63 te Bodegraven. De afstanden zijn 2 kilometer, 6,6 kilometer en 15 kilometer. De loop van 2 kilometer voor kinderen is bij de Hollandse boerderij zelf. Inschrijven kan van 6:15 tot 7:15 bij de start van alle afstanden. Er wordt inschrijfgeld gevraagd. Voor meer informatie kijkt u op rtvmiddenholland.nl.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor nog veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder veel toeristen. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd, meldt de Wall Street Journal. Eerst worden er nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassingen vooral de immigratie beperken. Het beleid werd de afgelopen tijd al strenger. Zo werden deze maand al meer dan 175.000 visa ingetrokken. En ook zijn strengere regels voorgesteld voor bepaalde werkvisa. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze staan terecht voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Dat was bedoeld als demonstratie tegen de subsidies voor de fossiele industrie. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de horrorserie It, waarin hij de moorddadige clown Pennywise speelde.
2: Hi, Georgie. Aren't you going to say hello?
3: Oh, come on, bucko. Don't you want a balloon?
1: Een andere bekende rol van Curry was die van gluiperige hotelconcierge in Home Alone 2. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig en dan wordt het maximaal 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Regioagenda.
1: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kade 13 in Reeuwijk.
2: Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Pianotour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.

Op maandag 31 augustus van 7:30 tot 9:30 organiseert Oranje Vereniging de Meijen de 59e editie van de Meijenloop. Het evenement vindt plaats bij de Hollandse Boerderij, Meijen 63 te Bodegraven. De afstanden zijn 2 kilometer, 6,6 kilometer en 15 kilometer. De loop van 2 kilometer voor kinderen is bij de Hollandse Boerderij zelf. Inschrijven kan van 6:15 tot 7:15 bij de start van alle afstanden. Er wordt inschrijfgeld gevraagd. Voor meer informatie kijkt u op rtvmiddenholland.nl. Op zaterdag 29 augustus is er een doorvaardag. Dan kunt u onbeperkt varen tussen Gouda en Reeuwijk. Van 10 tot 18 uur kunnen vletten, sloepen en andere recreatievoertuigen onbeperkt heen en weer varen tussen Gouda en de Reeuwijkse plassen. Gedurende deze uren worden de bruggen en sluizen speciaal voor het evenement bediend. De laatste tocht vanaf Reeuwijksverlaat richting Gouda vertrekt om 5:30. De laatste vaart vanaf Kleiwegbrug richting Reeuwijk is om 6:15. Tenzij deelnemers zich aansluiten bij de avondsloepentocht. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog steeds gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder zijn ook veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over een enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Bij de begrotingsgesprekken in Den Haag is nog altijd geen zicht op een akkoord. De coalitiepartijen D66 en CDA dringen aan op een samenwerking met de linkse oppositiepartij PRO. Maar coalitiegenoot VVD wil juist de rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP te vriend houden. Vanavond hebben de drie partijen van het minderheidskabinet overlegd, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
2: Ja, in de kern gaat het natuurlijk over een vraag die al de hele tijd boven dit minderheidskabinet hangt. Kies je voor steun op links of kies je voor steun op rechts? Die vraag en het antwoord op die vraag die blijven ze voor zich uitschuiven. Ook vandaag dus weer komt daar geen antwoord op.
1: Op Prinsjesdag moet de begroting worden gepresenteerd. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was onder meer de horrorclown Pennywise in de serie It, op basis van een boek van Stephen King. Curry speelde in meer dan 100 series en films. Na een beroerte zat hij sinds 2013 in een rolstoel. Tim Curry was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend is er wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig bij 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
9: Mijn naam is Daniel Rowland.
10: Ik ben Remy van
11: Kesten. Ik ben Marcia van
12: Kerkpoint.
11: En ik speel op een cello van het
12: Muziek.
8: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
13: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Pianotour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl. Op zaterdag 29 augustus is er een doorvaardag. Dan kunt u onbeperkt varen tussen Gouda en Reeuwijk. Van 10 tot 18 uur kunnen vletten, sloepen en andere recreatievoertuigen onbeperkt heen en weer varen tussen Gouda en de Reeuwijkse plassen. Gedurende deze uren worden de bruggen en sluizen speciaal voor het evenement bediend. De laatste tocht vanaf Reeuwijksverlaat richting Gouda vertrekt om 17:30. De laatste vaart vanaf Kleiwegbrug richting Reeuwijk is om 17:15. Tenzij deelnemers zich aansluiten bij de avondsloependocht. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: regioagenda.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de 3e editie van de Pianotour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. De Nepalese gemeenschap in Nederland is aan het kijken wat ze kunnen doen om te helpen.
2: Het liefst zou ik op dit moment gewoon daar zijn om die mensen te helpen. Maar dat gaat niet. Maar vanuit hier, wat wij kunnen doen, is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen.
1: In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd al eerder strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. En dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor de fossiele industrie. Het weer, vanavond en vannacht droog. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt?
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven, hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
12: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
14: Op

0: regioagenda.
1: Op maandag 31 augustus van 8:30 tot 9:30 organiseert Oranje Vereniging de Meijen de 59e editie van de Meijenloop. Het evenement vindt plaats bij de Hollandse Boerderij, Meijen 63 te Bodegraven. De afstanden zijn 2 kilometer, 6,6 kilometer en 15 kilometer. De loop van 2 kilometer voor kinderen is bij de Hollandse Boerderij zelf. Inschrijven kan van 6:15 tot 7:15 bij de start van alle afstanden. Er wordt inschrijfgeld gevraagd. Voor meer informatie kijkt u op rtvmiddenholland.nl. Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: agenda.
1: Op zaterdag 29 augustus is er een doorvaardag. Dan kunt u onbeperkt varen tussen Gouda en Reeuwijk. Van 10 tot 18 uur kunnen vletten, sloepen en andere recreatievoertuigen onbeperkt heen en weer varen tussen Gouda en de Reeuwijkse plassen. Gedurende deze uren worden de bruggen en sluizen speciaal voor het evenement bediend. De laatste tocht vanaf Reeuwijks Verlaat richting Gouda vertrekt om 5:30. De laatste vaart vanaf Kleiwegbrug richting Reeuwijk is om 6:15. Tenzij deelnemers zich aansluiten bij de avondsloependocht. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
2: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kade 13.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 11 uur.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Maar er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst gezet. Het Kremlin is woedend dat hij aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. De krant van Martens, de Frankfurter Allgemeine, noemt het intimidatie en een aanval op de persvrijheid. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuge. De returns worden volgende week woensdag gespeeld. Het weer vannacht droog. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS-journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op maandag 31 augustus van 8:30 tot 9:30 organiseert Oranje Vereniging de Meije de 59e editie van de Meijenloop. Het evenement vindt plaats bij de Hollandse Boerderij, Meije 63 te Bodegraven. De afstanden zijn 2 kilometer, 6,6 kilometer en 15 kilometer. De loop van 2 kilometer voor kinderen is bij de Hollandse Boerderij zelf. Inschrijven kan van 6:15 tot 7:15 bij de start van alle afstanden. Er wordt inschrijfgeld gevraagd. Voor meer informatie kijkt u op rtvmiddenholland.nl. De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 5:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.

0: agenda.
1: BR6. Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. Op zaterdag 29 augustus is er een doorvaardag. Dan kunt u onbeperkt varen tussen Gouda en Reeuwijk. Van 10 tot 18 uur kunnen vletten, sloepen en andere recreatievoertuigen onbeperkt heen en weer varen tussen Gouda en de Reeuwijkse plassen. Gedurende deze uren worden de bruggen en sluizen speciaal voor het evenement bediend. De laatste tocht vanaf Reeuwijks Verlaat richting Gouda vertrekt om 5:30. De laatste vaart vanaf Kleiwegbrug richting Reeuwijk is om 6:15. Tenzij deelnemers zich aansluiten bij de avondsloependocht. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. En er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden in de zaak al 3 mensen opgepakt. Voor een 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Rusland heeft een Duitse journalist op een internationale opsporingslijst gezet. Het is Michael Martens van de Frankfurter Tijd. Het Kremlin is woedend dat hij op een bijeenkomst aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij Russische militairen bedoelde. De krant steunt de journalist. De vraag van Martens werd ongelukkig genoemd, maar het is volgens de krant een voorbeeld van intimidatie van de buitenlandse pers en een aanval op de persvrijheid. Het weer, vannacht droog en het koelt uiteindelijk af tot een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig en droog bij maximaal 30 graden. En in de avond kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Dinsdagavond, 8 uur.
11: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
10: Dinsdagavond, 8 uur.
11: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
10: Dinsdagavond, 8 uur.
11: De muziekexperts. Live op BR6.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
13: Alles.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het staat vast dat de plotselinge overstromingen van gisteren aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost, maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, onder wie heel veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur afgelopen avond. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man opgepakt. Hij wordt verhoord. Zowel de voetballers van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. Het weer vannacht droog en het koelt af tot een graad of 16. Komende dag eerst bewolkt met lokaal kans op een bui en 's avonds onweer.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
7: Luister elke zaterdagnacht van

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157